0: Drie uur. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. Zes organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: tickets anymore.
1: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een opwepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.
1: Hey, wie? Met je op de club hier.

0: Twee uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jou verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 6 uur. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp.
6: Missiles are ready to launch.
5: In je speakers staat standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op

0: als ik zeg, geef de vertaling, de Engelse vertaling van Pink. Ja, dan zeg je roze. Pink was hier, Don't Let Me Get Me. Hier de eerste plaat op deze vrijdag 2 oktober 2026. Ja, en we gaan er weer tegenaan. Show 322, jaargang 7, met vandaag op links Jurgen van Eijk.
1: Een hele goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt net iets op Insta gezet, op Insta-stories. Ja, we gaan een plaat draaien in het eerste uur. En jij hebt een soort van raadseltje, heb je weer op Instagram gezet.
1: Ja, ik denk, ik zal eens eventjes een raadseltje plaatsen. Mm-hmm. Om te kijken of mensen kunnen achterhalen wat dat nou is. Ja. Welke platen wij zometeen nog gaan draaien.
0: Weekend Vibes, Flow Radio op de Insta. Ga daar even kijken. Ja, weet je het antwoord? Vul het in. Dan krijgen we het antwoord binnen. En als je denkt van ja, ik doe het niet via Insta. Dat kan ook via de app. 013-505-6030.
1: Dat kan.
0: Wat krijgt de winnaar?
1: En daar heb ik niet specifiek over nagedacht. Ik denk een stroopwafel.
0: Oké. Sturen we een stroopwafel op.
1: Ja.
0: Ja, prima.
1: Dat is een goed plan.
0: Weet jij het antwoord op de Insta-story? Dan moet je even het antwoord doorsturen naar de studio. Zo, goedenavond, welkom. Het weekend is bijna weer begonnen. Nog 3 uurtjes wachten en dan is het officieel 9 uur. En dan heb je de beste start van je weekend al gehad natuurlijk. Want wij zijn er gewoon tot 9 uur met heel veel lekkere muziek. En zo ook vandaag een primeurtje. Nou ja, primeurtje. Wij hadden de primeur eigenlijk al 2 weken geleden. Want de nieuwe plaat van Lefty Zenix, zijn debuutalbum, die draaien wij al 2 weken op de zender. Daar zijn we erg trots op dat we dat mochten. En vandaag komen ze even langs in de studio, Patrick en Lefty zelf, om eens even te vertellen van hoe is het nou allemaal in zijn werk gegaan. Want we hebben Lefty natuurlijk al een keer hier op rechts gehad met Patrick. Maar dat was voor June 16 natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, nou. En Patrick die had toen al wel zoiets van, hij moet er iets meer gaan doen met zijn stem. Nou, dat is dus gebeurd. Met een hele mooie plaat. Die gaan we straks natuurlijk ook nog even voor je draaien. We hebben wat updates. Zometeen ook het weer weeroverzicht wil ik zeggen.
1: Het weeroverzicht.
0: Ja, nou, dat is pas om 7:15.
1: Ja, dat komt ook wel. Komt ook wel voorbij. Maar natuurlijk,
0: het overzicht op de weg wil ik daar dan even doen. Want het is best druk, zie ik.
1: Het wegoverzicht, de top 40.
0: De top 40, de tip en de top enzovoort enzovoorts. Ja, en ik denk dat we het maar gewoon even gaan doen.
2: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Want het staat vast op de A58 op verschillende plekken. Van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg rees over een file van 6 kilometer. 9 minuten vertraging al daar. Komt door langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Er was een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Dus het zal langzaamaan wel weer gaan rijden. Mocht je erin staan, doe rustig aan. Blijf lekker naar ons luisteren. De A58 van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum. Daar staat 3 kilometer file. 3 minuten vertraging. Ook daar langzaam rijdend verkeer. En stilstaand verkeer op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annebos. File van 10 kilometer. 17 minuten vertraging. Dat gaat wat langer duren dus. Als je daar zit. Sorry, ik kan het niks beters van maken. Het enige wat ik kan doen is dat wij gaan starten met onze show. Ben je er klaar voor, Jurgen?
1: Jazeker.
0: Mooi, daar gaat-ie. Goeie avond.

0: Leuke plaat, Jesse Hydro en Roll With It. Zo, en we zijn officieel gestart, dames en heren. Dat waren wij al rond de klok van 6 uur, maar nu is het echt zover. Want ja, dit is de officiële opening natuurlijk van Weekend Vibes. De beste start van je weekend hier op Flow Radio vanuit Hilvarenbeek. Te beluisteren op de 96.0 FM in de omgeving, gewoon op de FM-frequentie. Maar DAB+, kanaal 8A, als ik me niet vergis.
1: Oh, ja.
0: Ik dacht, toch?
1: A, ja.
0: Ja, 8A, hè? Ja. Ja, 8A op DAB+, daar kun je ons ook vinden. Dan kun je ons tot ver vinden. Want af en toe vragen mensen zich af van... ja, waarom roep je nou die files af en toe om? Ja, nou, we zijn gewoon tot Breda, zijn we voor te horen. Net iets voorbij Breda zelfs.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus ja, als je daar staat, dan is het toch wel handig als je weet... en je zit naar ons te luisteren en je komt uit Hilvarenbeek van... waar zit het vast? Toch?
1: Zeker.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, 8A is het. Ja.
0: 8A? Oh, die hebben we even opgezocht.
1: Voor de zekerheid.
0: Even snel, onze tornado die is er weer helemaal bij. Ja, de week is weer voorbij, dames en heren. En wat voor een weekje. Ik heb een super, super, super rustige week gehad op school, moet ik zeggen.
1: Ik heb een super, super drukke week gehad op de school, moet ik zeggen.
0: Oh ja, je hebt weer net tegenovergestelde dan.
1: Ja. Ja. Ja, ik wel. 1 oktober is de datum waarop vanuit scholen de examenreglementen en PTA's en zo officieel gepubliceerd moeten zijn. Mm-hmm. En 1 oktober, dat was gisteren.
0: Ja, dat was gisteren. Ja.
1: Dat was gisteren. Dus de afgelopen dagen nog druk bezig geweest met de laatste wijzigingen die dan erin nog blijkbaar nog in moeten. Mm-hmm. Dingen nog alles nalopen. Nou goed, is alles correct. Voordat het naar de inspectie gaat en voordat het gepubliceerd wordt.
0: Oké.
1: Dus dat was er best wel veel, best wel wat werk aan.
0: Oké. Nou, dat is wel bij ons centraal gedaan in Breda. Daar hoef ik helemaal niks aan te doen. Dus dat is wel handig.
1: Ja, ja.
0: Nee, het was gewoon lekker rustig. Het is af en toe heb je wel eens van die weken dat er niet heel veel te doen is. En dat is ook wel weer lekker, vind ik. Want dan kom je even lekker tot rust. Dan kun je gewoon even met de kinderen wat babbelen af en toe. Met de leerlingen. En dan op je gemak wat dingen repareren. Klopt. En wat doen en wat afspraakjes maken. Mm-hmm. Dat mensen toch langs kunnen komen. Dan is het toch lekker rustig. Dus dan kun je even rondlopen. Ja, dat dus. Dus ja, jij druk, ik niet druk.
1: Ja, druk. En dan waren de ouderavonden ook nogal.
0: Nu al?
1: Weet dat, 10 minuten gesprekken.
0: Dat is wel heel snel.
1: Startgesprekken, hè, om kennis te maken en zo.
0: Oh, mentor, zo.
1: Tussen mentor en ouder en dat soort dingen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus van alles was er te doen deze week.
0: Nou, mooi. Volgende week heb ik lekker een korte week. De week erop is ook een korte week. En dan heb ik lekker een vakantie.
1: Kijk.
0: Dus. En jij ook volgens mij.
1: Ja.
0: Oh, dan moeten we aan de gang.
1: Maar jij weet het.
0: Voor onze 90's maand.
1: Ja. Zeker. Plotjes uit zoeken.
0: Ja, plaatjes uitzoeken. Ik moet nog wel een dag werken, dus ik moet nog even een datum prikken. Oh. Goed, nou, tot zover. Maar we hebben nog iets anders klaarstaan voor je. En daar moet jij de keuze in maken. Jij mag bepalen welke plaat wij draaien om 7:45.
2: De Weekendpool.
0: Door middel van de Weekendpool, die is gisteravond om 7:30 online gegaan. Ik heb 1 artiest gekozen vandaag. Uh-huh. En 2 verschillende plaatjes. Maar toch wel 2 hele leuke plaatjes.

0: Weekend Poll.
1: Plaatje 1, daar staat Alex Warren. Ja, toch wel een heerlijke stem heeft die gast, hoor. En Troubled Water. En plaatje 2, daar staat dezelfde. Alex Warren en Passenger. Een van die twee plaatsen moeten we draaien. Nou ja, moeten. Willen we graag draaien om 7:15. Jij mag de keuze maken. Laat het weten via Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Ga naar de stories, dan maak je daar je keuze. Je kunt ook gaan naar onze website, weekendvibesflowradio.nl. Scroll even naar beneden, kom je vanzelf tegen. En wat nog veel makkelijker is natuurlijk, dat deed Peter vorige week ook, wellicht deze week weer. 013-505-6030. Dan heb je even door de tekst, plaatje 1 of plaatje 2. Welke wil je horen? Ik laat ze nog een keertje voorbij komen. Plaatje.

0: Taken Hole.
1: Ik kijk even naar links. Zou jij het al weten of niet? Of denk je van, nou, het is toch best lastig?
2: Ik vind het wel lastig, want ik vind het toch wel een goede
1: zanger. Ja. Nou, straks het antwoord rond de klok van 7:15. Dan hopen we het antwoord te hebben. Je kan stemmen tot aan de klok van 7:30. Want dan gaan we de lijnen sluiten. Dus ik zou snel zijn.

0: begin van je weekend. Tot 9 uur. Yeah. Hey. Weekend Vibes op Flow Radio.
1: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Nou, dankjewel, Ray en Beer.
1: Die was goed.
0: Ja, die was zeker goed. Glibberen, vorige week uitgekomen, nu al op Flow Radio natuurlijk. En over glibberen gesproken, dames en heren. Ja, nog een paar nachtjes slapen. En dan is het 9 oktober. En dan wordt Flow Radio Weekend Vibes, ja, een klein soort van piraatje. Onze Jurgen van Eijk gaat dan lekker zijn eigen show maken. De Afwas Vibes, ben je er al helemaal klaar voor, of niet? Oh, sorry. Moet je volgende week ook niet vergeten, hè, bij Rens?
2: Soms nee, dan wil ik af en toe de microfoons openzetten en zoiets ergens. Ja, je deed even voor natuurlijk wat ik niet moet doen volgende week.
0: Goed onthouden.
2: Ja. ik heb de lijst wel compleet.
0: Oké, krijg ik die ook nog te zien?
2: Ja.
0: Ook al net zeggen, want ik moet nog bij gaan zoeken, denk ik.
2: De volgorde zal ik nog eventjes mee in mijn mee te dubben. De lijst? Okay. Degene die, is compleet. Dat is het.
0: Oké, ja, ik moet wel kijken of ze er allemaal in staan natuurlijk.
2: Dat wat ik wil draaien, dat staat er. Ja, dat, ja.
0: Dus ik zal hem toch moeten zien binnenkort.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb ze compleet wat ik wil draaien. En ik moet alleen nog een beetje schuiven.
0: Ja.
2: Met de dingen die dan naar mijn idee leuker bij elkaar passen. En die leukere volgorde opleveren.
0: Stel dat er nou volgende week nog iets uitkomt, vrijdag. Ga je het dan meteen draaien of niet? Want ik zet als morgens al een nieuwe plaatjes nog in.
2: Nou, dat
0: moet ik het dan even laten weten aan je wat Nederlandstalig is? Of wat Nederlands product is?
2: Ja, als er nog een leuke Nederlandstalige nieuwe in zit, ja.
0: Nou, vandaag is er ook alweer een leuke uitgekomen. Wil je die straks nog even horen of niet?
2: Dan misschien wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, dan moet je het wel even onthouden, want anders vergeet ik het, hè?
2: Ja.
0: Ik heb er dadelijk ook nog een voor.
2: Oh, kijk.
0: Ja. Ik ga je een beetje pesten, hoor. Ik ga je misschien een beetje in de war brengen. Dat je denkt van, die kan ik misschien ook nog wel draaien.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Ja, goed.
0: Nou, ik moet zeggen, ik maak altijd... Ja, dat, mensen
2: kijk,
0: weten
2: als
0: dat
2: ik mijn lijstje, als ik mijn lijstje, wat ik wil gaan draaien, dat erin staat natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan kan ik natuurlijk altijd nog iets wat er ook nog... Ja, wat gewoon in de computer zit, kan ik er natuurlijk altijd tussenin schuiven.
0: Ja, zeker. Dat kan dus zeker.
2: Dat kan sowieso.
0: Ik zeg al, wat mensen niet weten is wij... Ja, ik maak altijd de lijsten, maak ik 5-6 weken van tevoren.
2: Mm-hmm.
0: Maar ondertussen, er wordt nog constant geswitcht in die week, hoor.
2: Ja.
0: En op het laatste moment zelfs ook nog. Dat ik denk van, ja, die plaat gaat eruit en deze plaat die vandaag is uitgekomen, die gaat er lekker in.
2: Ja, nou ja, ik ben al weken bezig met mijn lijst.
0: Ja, dat weet ik.
2: En ik heb altijd moeite met lijstjes.
0: Dat weet ik ook. Volgend jaar mag je weer, hè? Dus
2: dat is waar.
0: Wat je dit jaar niet draait, kan je naar volgende week schuiven. Dat weet
2: ik. Dat weet ik. Ik heb verschillende playlisten in mijn Spotify staan.
0: Oh.
2: En eentje, dat is gewoon de algemene afwasmap, zal ik maar even zeggen.
0: Ja, daar verzamel je alles
2: in. Elke keer als ik iets leuks tegenkom, van ik denk van ja, nou goed, die moet ik even onthouden.
0: Ja.
2: Die gaat in de algemene afwasmap.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb er eentje in afwasvibes met de datum. Dus van komende week. Was er ook weer eentje van vorig jaar natuurlijk, die er dan in stond.
0: Ja.
2: En daar zet ik dan degene in van ik denk van oké, die gaan hem echt horen voor die specifieke uitzending.
0: Oh, toch wel?
2: Ja.
0: Dus ik kan dat lijstje al ergens vinden of niet? Staat hij op privé?
2: Die staat nog op privé.
0: Oh, nee,
2: die is nog niet gedeeld.
0: Oh, nee, dat is goed. Dan kunnen de mensen ook nog niet opzoeken.
2: Ja.
0: Maar ik ga jou misschien een beetje in verwarring brengen, Jurgen. Want er is vorige week een nummer uitgekomen, Nederlandstalig. En wellicht dat jij hem kent. Ken jij Luc?
2: Ik probeer even het plaatje te achterhalen. Maar ik geloof het niet. Ik denk het niet.
0: Luc is namelijk de zoon van een bekende Nederlandse zanger.
2: Ja.
0: Als ik zeg Luc van der Boom.
2: Nee, van Jeroen?
0: Van Jeroen.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, die is ook een zangcarrière begonnen.
2: Oh, wat grappig.
0: En die heeft al wat plaatjes uitgebracht. Maar deze kwam vorige week in de lijst voor. En ik vond hem eigenlijk wel leuk. En misschien dat ik jou nog even op andere gedachten kan brengen.
2: Nou, het zou zomaar kunnen.
0: Het is een nummer met een doel. Hij probeert met deze track een nieuw studentenanthem te creëren, zeg maar.
2: Ja.
0: En het thema is bussen. Het gaat over een populaire studentenkaartspel, de bus in. Dat is een soort piramide drinkspel. Dus
2: oh.
0: Kijk maar wat je ermee doet volgende week. Mm-hmm. Ik laat het maar je horen. Dit is die.
2: Ja.

0: Nou, zeg maar.
1: Ik vind hem best leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja. Ik weet niet of dat hij het gaat halen voor volgende week.
0: Dat is dan nog even een vraagteken.
1: Maar wel een leuk plaatje.
0: Ja, Luc van der Boom.
1: Je herkent niks van Jeroen.
0: Nee, ik vind het een beetje op bankzitters lijken. Zeg maar, ja. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Qua muziekstijl, zeg maar.
1: Ja, maar ook qua stem.
0: Ja, ook niet, zeker. Als ze daar iemand missen, kunnen ze deze best invliegen, zeg maar.
1: Ja, nee, dat wel. Ja, maar
0: dat hoort niemand.
1: Ja.
0: Dat verschilt door niemand.
1: Nee.
0: Nee. Maar Jeroen van den Boom dus, zijn zoon Luc, deze plaat maakte hij vorige week. Toen kwam hij uit Bussen. Je hoort hem hier al op Flow Radio natuurlijk. Ja. En over nieuwe muziek gesproken. Ja, daar gaat hij weer.

0: Ja, er zijn weer nieuwe plaatjes uitgekomen vandaag. Het is, het is weer vrijdag, hè? Dus dat betekent dat nieuwe platen vandaag gelanceerd worden. En zo ook de nieuwe plaat van Lefty Zenning staat vandaag online. Straks in uurtje 2 gaan we even met Patrick en Lefty praten. Zij komen naar de studio, want Lefty heeft een hele mooie, interessante debuutsingle gemaakt. En die is vandaag online gekomen. En wij draaien hem al 2 weken. Vind ik erg leuk. Vandaag 6 platen die nieuw in de tipperaden komen. Dat betekent dat er ook 6 platen uit moeten. En dat zijn onder andere deze. Alisa Grace en Bloodstream. Sommieux en Feels Part 2. Ja, heeft er toch weer 8 weken ingestaan. Toch wel even volgehouden. Ronnie Flex en Dil Kleine, de samenwerking. Het smaakt naar water. Ja, ik weet nog steeds niet waar water dan naar smaakt. Gewoon naar water, toch? Water is water, toch?
1: Ja, dat smaakt niet zoveel.
0: Smaakt naar water. Ja, goed. Zal wel. Robin Jules en Watermates en Take It Slow Bullet. Ook dat is een hele leuke plaat. En die is verdwenen uit de tipperade. Hetzelfde geldt voor Vrouwtje. Geen rem. Nou, die rem die kan er inmiddels af, want ze is zonder pardoes de lijst uitgesjeest. En dan Taylor Swift met Patient Zero. Ook die is verdwenen uit de tipperade. 6 nieuwe platen komen daarvoor in de plaats vandaag. Op nummer 30, Donny en Justin de Wild, is ook al iets voor volgende week misschien, meneer Jurgen. De Party Tent.
1: Ja, heb ik ook al voorbij horen komen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. Het wordt nogal lastig, hoor, volgende week. Hij zit in het systeem, dus denkt van... ik wil hem toch draaien, dan kunnen we hem er zo inzetten donderdag. Ja. 29, de nieuwe plaats van Suzanne en Freek, die gisteren uitkwam. Pijnstiller. Uh-huh. Ja, ik vind hem erg tam, zeg maar. Het is natuurlijk wel weer reality, wat ze meemaken. Daar zingen ze natuurlijk over.
1: Maar ik heb hem maar 1 keer gehoord.
0: Ja, ik gisteren ook. Twee keer. Ja. Maar ja, ik moet er nog aan wennen. Ja. Zeg maar. Op nummer 28, Nothing But Thieves. Die is weer terug in de lijst, jongens. Number 5, dat is de titel van de nieuwe single. En op nummer 22, vorige week kwam die al uit. Hij draait al een week op Flow Radio. De nieuwe single van Raccoon. Erg mooi, ik ga hem zo voor je draaien. Die heet Dicht bij het vuur. Op nummer 17, Issa met Baddies in Belgica. Baddies in Belgica. Oftewel slechterik in België, heb ik het idee.
1: Zoiets altijd.
0: Ja. En dan 11, Moela en Lijpen. En dat is HVB. Ik weet even niet wat HVB dan inhoudt. Misschien loop ik achter ergens op een trend of zo.
1: HVB. Hart van Brabant.
0: Hart van Brabant. Komen niet eens uit Brabant, man. Hart van Brabant. Oké, de nieuwe single van Moela en Lipa. Of Moela en Lijpen, die heet Hart van Brabant. Even kijken, deze zijn uit de lijst. Ja. Het is voor jou een makkie vandaag. Want er zijn maar 2 platen die verdwijnen. Onze Rens heeft altijd de lastige weken, heb ik in de gaten.
1: Ja?
0: Ja, en jij hebt altijd de makkelijke weken. Oh, ja, je hebt ze vandaag ook weer goed, dat weet ik 100% zeker. Wij draaien vandaag in de weekendpol alles van Alex Warren. Daar kun je de keuze aan maken. Maar Alex Warren is er vandaag 2 keer uitgedonderd in de top 40. Namelijk met Fever Dream, 30 weken genoteerd. En voor 15 weken genoteerd met Passenger. Dus die 2 platen, die zijn niet meer terug te vinden in de top 40. Daar komen 2 nieuwe platen voor in de plaats. Die komen uit de tipperaden. Dat kan ik zeggen, Jurgen van Eijk. Er is geen surprise act van

0: Wat zou ik als volgende gekozen hebben? Ja, ik zou als volgende denk ik dan toch Robin Schulz featuring Waterman. Nee, niet? Sommieu? Nee.
1: Ja, Sommieu.
0: Echt?
1: Ja. Oh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was gisteren...
0: Ik vind dat wel fijn.
1: Ja, nee, ja, hij is heel erg lekker, inderdaad. Ja. Ik was gisteren met de database bezig en ik had drie platen. Ik had Sommieu. Uh-huh. Ik had Vrouwtje. Geen rem, want die staat er ook pas twee weken in de tipperaden. Dus ik denk van, nou, die verdwijnt. Ja, Taylor Swift is vorige week binnengekomen voor de eerste keer. Dus ja, voor de eerste week, die ging gelijk eruit. Ja, dan is het 1 en 1 is 2 natuurlijk. Die gaat door naar de top 40.
0: Ja,
1: dus
0: die, die platen had ik. Ook.
1: Toen kwam vanmiddag Domien op de radio. Die zei, er gaan twee nieuwe platen de top 40 in. Toen zat ik al denken van, ja, nou dan gaat Sommieu afvallen. En Vrouwtje die gaat door.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment hadden ze de drummer van Sommieu aan de telefoon. Ik denk, verrek. 7 weken eerst in de tip gestaan en toen doorgeschoten inderdaad naar de lijst. Naar
0: ja, dat is
1: echte, de enige echte.
0: Ja, daarom.
1: Ja, nou, maar wel leuk voor ze natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker weten, vind ik wel.
1: Ja, minder leuk voor jou, want je hebt geen stroopwafel verdiend. Maar ja, je hebt er nog één voor. Oh, die is al op. Oké, nou ja, goed. Maar wel lekker nieuwe muziek vandaag, die ook op de radio gedraaid gaat worden. En ik zei het al, we draaien hem al een kleine week hier op Flow Radio op de zender. Het is een ontzettend mooie plaat en ik ga hem voor je draaien. Je moet er een beetje een knipperend haardvuur bij denken. En dan deze plaat van Raccoon opzetten. Dicht bij het vuur, nieuw.

heerlijke nieuwe plaat van Raccoon. Al vorige week uitgekomen, dicht bij het vuur. Op Vrouw Radio, straks in nieuwtje 3, nog meer nieuwe muziek. Dat van onze grote vriend uit Duitsland. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die is deze week uitgekomen. Ja, en dat wordt weer zo'n hand-bestampen plaatje.

0: dit zou volgende week zomaar in die lijst kunnen staan. 9 oktober, noteer hem in je agenda tussen 6 en 9 uur natuurlijk. Afwasvuist met Jurgen Rens en Hein op rechts.
1: Een prachtige plaat uit het Nederlandse.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is wel niet Nederlands, maar het is wel een Nederlands product.
0: Ja, zeker. Zeker. Komt gewoon allebei uit Nederland zelfs. En we mogen er trots op zijn, Armin van Buuren natuurlijk. Davina Michel ook wel. Maar Armin van Buuren toch een groot man aan het worden, hoor, vind ik.
1: Hartstikke zeker weten.
0: En hij brengt ondertussen stiekem ook heel veel platen uit. Alleen ze komen niet allemaal meer in die lijst. Dat is ook wel erg jammer. Er zitten een paar leuke tussen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is natuurlijk waar. De lijst. Ja, ik weet het. Armin van Buuren is toch een beetje weer. Ja, is wel een beetje. Een inmiddels al wat oudere DJ.
0: Ja, maar dat is Chesto ook.
1: Nee, klopt. 100% waar. Maar daarmee denk ik toch iets minder ook des TikToks en zo.
0: Oh zo, ja, je bedoelt dat het niet zo'n trend wordt dan.
1: Ja, je ziet een hele hoop van die plaatjes die nou ook de top 40 inschieten, dat het dikwijls ook wel iets te maken heeft met trends die dan op TikTok weer zijn begonnen. Ja. Denk aan Ilse de Lange, die nou afgelopen tijd weer
0: die plaat van 2016.
1: Met een oude plaat weer terug de top 40 in is geschoten. Ja. Puur vanwege TikTok. Ja. Omdat het een trend is geworden, So Incredible, op TikTok. Dus er wordt weer herontdekt. En dat is niet alleen met oude platen zo, maar ook plaatjes die dus nieuwe uitgebracht worden. Als die een trend worden op TikTok, dan schieten ze heel makkelijk door.
0: Ja.
1: En dat is misschien, zeg ik, hè? Omdat Armin toch alweer iets meer op leeftijd is. Mm-hmm. Dat het toch iets minder makkelijk is om op TikTok bekend te worden.
0: Of Armin, die weet niet wat TikTok is. Dat kan ook natuurlijk.
1: Misschien moet ik het ook wel eens uitleggen.
0: TikTok, waar hebben jullie het nou weer over, jongens? Ja. Ja. Nou, Weekend 5 zit in ieder geval ook op TikTok. Wij moeten ook nog even een goede trend gaan verzinnen dan.
1: Ja.
0: Ja, dat we meer volgers krijgen en dat we een beetje bekend worden, zeg maar. Hè? Misschien maken wij straks ook nog wel een top 40 plaatje. Je weet het nooit natuurlijk. Zometeen het weer met Jurgen. Nu

0: 1988, Christians and Harvest for the World. De Christians hebben meerdere platen gemaakt. Ik moest wel even een keuze maken, maar ik vond dit toch even lekkerder voor deze dag van vandaag, 2 oktober.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Voordat we naar het weer gaan, er staat een flinke file. Mocht je nog naar Breda willen, dan moet je even opletten. Want tussen Tilburg en Breda, Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annebos, staat een file van 13 kilometer. Komt door een kapotte vrachtauto. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. Dat betekent dat je 55 minuten vertraging hebt. Dus als je nog naar Breda wil, ik zou toch even nadenken om een andere route te pakken. 55 minuten vertraging, dat allemaal door een kapotte vrachtwagen.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
2: Ja, vanavond koelt het na zonsondergang snel af. Vergeet dus geen jas als je nog laat naar buiten gaat. Vannacht is het fris met een minima tussen de 7 en 11 graden. En daarbij is er weinig bewolking en kan het in de loop van de nacht mistig worden. Morgenochtend begint rustig. Er zijn wat wolkensluiers en mogelijk wat mist. Maar er is ook ruimte voor de zon. Na een frisse nacht loopt de temperatuur gestaag op en om 10 uur is het al zo'n 13 graden. Morgenmiddag wordt het zo'n 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuiden. En vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. De wind die is zwak tot matig uit het westen en het blijft droog. Morgenavond neemt de bewolking uit het westen toe en uiteindelijk maken de kustgebieden wel kans op een bui. Veel regen wordt erbij echter niet verwacht. En morgennacht dan trekken die buien ook verder het binnenland in. En ook dan valt er alleen wat lichte regen. Er zijn wolken en opklaringen bij minima tussen de 9 en 12 graden. De wind is matig uit het noordwesten. En op zondag is het in de ochtend regionaal bewolkt met een spatje regen. Maar al snel breekt de zon door en dan is het een hele tijd volop zonnig. Later is er wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. En daarmee is het een heerlijke dag voor bijvoorbeeld een boswandeling.
0: Boswandeling.
2: Ja, zo inderdaad. Ja, boswandeling. Ja,
0: ook wel een leuke plaat. De carnaval komt er weer aan, jongens. Dus nou, we moeten weer een beetje de carnavalsplaatjes gaan selecteren ook, denk ik.
2: Carnavalsvibes.
0: Ja, toch wel. Oh, ja, kunnen we misschien ook nog iets van maken. Heb je dan dienst of niet met carnaval? 8 februari, als ik me niet vergis, toch?
2: Dan moet je even je agenda gaan pakken.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, tot zover het weer. Dankjewel daarvoor.
1: De Weekendpool.
0: Die staat ook nog open. Sinds gisteravond 19:30 staan er 2 plaatjes online. En 1 van die 2 plaatjes willen we gaan draaien over iets minder dan een uur. Jij mag je keuze doorgeven. Jij beslist mee wat wij gaan draaien. Plaatje 1, Troubled Waters, Alex Warren. En plaatje 2, Passenger, ook van Alex Warren natuurlijk. Ik laat ze even horen aan je.
1: Plaatje

0: weekendpol.
1: Ja, en ik weet al wat de weekendpol van volgende week wordt, jongens. Ja, dat is ook wel een moeilijke en een pittige, vind ik zelf.
2: En ook van één artiest.
1: Meer ja. zeggen we niet. Nee. De keuze kun je doorgeven op Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga naar de stories. Dan komt hij bij ons in de studio. Dat doet hij ook via de website weekendvibesflowradio.nl. En hij kan ook via de app binnenkomen hier in de studio. Plaatje 1 of plaatje 2 even als tekst doorsturen op de app 013-505-6030. Dus welke wil je horen? Plaatje 1 Troubled Waters of plaatje 2 Passenger? Ik zal ze nog één keer laten horen. Komt hij aan?
0: Plaatje.

0: Oh. Stemmen kan vervallen vaak, succes.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur, alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

Project, Sia en David Guetta en Wake Tonight hier op Flow Radio bij Weekend Vibes. De beste start van je weekend nog tot aan de klok van 9 uur. Richting de laatste plaats van dit eerste uurtje alweer. Zometeen nog een plaatje uit de jaren 90.

0: Ook van de Nightfall Flair. Wel drie plaatjes gezakt vandaag in de top 40 van 32 naar nummer 35.
1: Alles kan, alles mag, maar ik kruip door het oog van de nacht met jou.
0: Maar toch alweer 11 weken genoteerd. We gaan bijna op naar de laatste plaat van vanavond. Nou ja, van dit uur moet ik zeggen. Want anders dan denk je van, hey, we zijn om 7 uur klaar. Nee, helemaal niet. Want zometeen komen Patrick de Kok en Lefty Zennings langs. Want de nieuwe plaat van Lefty, de debuutplaat van onze Lefty Zennings, die is vandaag online gegaan en die kun je horen. En als je Flow Radio hebt geluisterd de afgelopen 2 weken... heb je hem al regelmatig voorbij horen komen. We hebben hem extra veel ingepland de afgelopen tijd. Een heerlijke, rustige plaat. Daar willen we alles over weten. Want ze waren hier al ooit eerder, voor June 16... toen Lefty ook iets had ingezongen. Met een hele mooie, diepe, rauwe stem.
2: Ja.
0: En toen zei Patrick al van, hij moet eigenlijk iets zelf gaan doen. Nou, en dat is gebeurd. En dat is vandaag online gekomen. En daar gaan we vandaag over praten. Wij gaan eruit met deze plaat.
1: Crazy.
0: Ja, en dat allemaal tot aan de klok van 7 uur. En daarna zijn we heel snel bij je terug met een plaatje van Soul to Soul en Back to Life. Ik zou zeggen, blijf kijken, blijf luisteren. Tot zo.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Henk Baars Bikesports.
5: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
4: Henk Baars Bikesports.
5: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
4: Henk Baars Bikesports.
6: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
5: Kijk voor speciale acties op onze website
4: henkbaars.nl.
7: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
4: henkbaars.nl.
8: Het is weer vrijdagavond.
9: Het is weer vrijdagavond.
8: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in.
9: Oh yeah.
8: Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Heerlijke zingen van Soul to Soul, Back to Life, 1989 alweer.
1: Weekend Vibes, verkeersupdate.
0: Ja, voordat we verder gaan, nog eventjes terug naar die A58 Tilburg naar Breda. Als je nog naar Breda moet, ja, dan moet je toch echt omrijden. Want tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos, daar staat een file van 10 kilometer. 62 minuten vertraging ondertussen, jongens. Dat is alweer wat langer als net, want net was het 55 minuten vertraging. Dat komt allemaal door een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Dus het is wat krapjes aan. Ik denk dat iedereen via de vluchtstreek moet. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Dus moet je richting Breda 10 kilometer file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. 62 minuten vertraging al daar. Zo, uurtje 2 is aangebroken van Weekend Vibes. De beste start van je weekend. Uiteraard elke vrijdagavond met vandaag. Ja, uitzending 322. Jaargang 7 en we hebben gast in de studio. Patrick de Kok en Lefty Zennings. Want Lefty heeft zijn debuutsingle gelanceerd vandaag. En wij zijn er vreed op dat we hem al 2 weken mochten draaien hier op de zender van Flow Radio. Dadelijk gaan we ze even aan de tand voelen. Want het is een hele mooie, perfecte samenwerking weer. Die is ontstaan volgens mij bij June 16. Toen Lefty daar ooit een plaatje heeft ingezongen. Mm-hmm. Ja. Als je goed hebt geluisterd naar Flow Radio, dan heb je hem al een paar keer voorbij horen komen. Wij hebben hem uiteraard ook al een paar keer gedraaid. Dus ja, dat kan je niet ontgaan zijn. Als je denkt van, Everek, ik heb het gemist.
2: Ja.
0: Blijf zitten, blijf kijken. Dadelijk gaan we nog een keer draaien na het interview. Dus.
2: En dan heb je ook niet genoeg naar ons geluisterd.
0: Nee, inderdaad.
2: De afgelopen week.
0: Dan heb je geen beste starter van je weekend gehad. In ieder geval.
2: Nou ja, goed. We hebben hem al meerdere keren voorbij horen komen. Ook ja. Gewoon op de... In de non-stop.
0: In de non-stop, ja, is je ook al een paar keer voorbij gekomen.
2: Ja,
0: weet je wat nou het leuke is? Ik kan dan een beetje programmeren. Dus ik heb hem overdag tussen 8 uur 's morgens en 8 uur 's avonds heb ik hem gewoon een paar keer voorbij laten komen.
2: Juist.
0: Ja, hartstikke goed. Dan zijn de mensen wakker, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. En s'nachts heb ik hem ook nog wel een keertje voorbij laten komen. Want de bakker bij mij om de hoek, die heeft hem s'nachts ook aanstaan, weet ik, de non-stop. Dus ja, die heeft hem ook donders... Je hebt hem zeker gehoord, dat weet ik zeker.
2: Ja.
0: We gaan nog veel leuke muziek draaien. Wat dacht je van de nieuwe van Taylor Swift, die vorige week is uitgekomen. Vandaag is doorgestoomd natuurlijk naar die top 40. Nickelback met de nieuwe single, ook een heerlijke plaat. En ik heb nog 2 mensen liggen die aan het Songfestival hebben meegedaan. Oh ja, Nick?
2: Oh ja,
0: zeker.
2: Nick?
0: Ja, en die ga ik nog achter elkaar draaien ook.
1: De Weekendpool.
0: Die staat nog steeds open. Tot 7:30 mag jij je keuze doorgeven. 1 van de 2 plaatjes die ik heb geselecteerd moeten wij gaan draaien. Of die willen we graag draaien. Om 7:15 hier op de zender. Plaatje 1, daar staat Alex Warren en Troubled Waters. En plaatje 2, daar staat Passenger van Alex Warren. Hoe kan het ook anders? En die Passenger die is er vandaag samen met Fever Dream uitgevlogen in de top 40. Gewoon 2 platen eruit gevlogen vandaag van Alex Warren.
2: Ja, nou ja, hij heeft andere platen in de top 40 gehad de afgelopen maanden. Dus
0: ja, met 3 platen erin staan, dat is toch ook wel een beetje overdreven, moet ik zeggen. Hoor. Maar
2: zeker
0: goed,
2: wel.
0: Maakt verder niet uit. Even kijken, ik zal ze even laten horen, want dit zijn de keuzes van vandaag.
1: Plaatje 1. Plaatje 2. Oh.
0: Inderdaad, en jij mag je keuze doorgeven. Dat kan tot aan de klok van 7:30. Je hebt nog ruim 19 minuten de tijd, dus denk er even goed over na. En geef het dan door. Plaatje 1, Alex Warren met Troubled Waters. Of plaatje 2, Alex Warren met Passenger. 1 van die 2 wil ik draaien rond de klok van 7:15. Stemmen kan via Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Maak daar even de keuze in de stories. Het kan ook via onze website, weekendvibesflowradio.nl. En wat nog makkelijker is, is even een appje sturen naar 013-505-6030. En dan even door, plaatje 1 of plaatje 2. Succes met...

0: 26 jaar geleden een enorme hit natuurlijk voor de Bamfunk MC's. Het jaar 2000, Freestyler. En ik weet dat Ingrid van door de week hier ook ontzettend fan van is. Dus ik denk dat hij ook daar weer op standje burenruzie heeft gestaan. Goed.
1: Ga je meteen zin in nacho's?
0: In nacho's?
1: Ja.
0: Hoezo dat dan?
1: Guacamole.
0: Nou, dat weer. Goed, nou, het gaat weer nergens over. Welkom bij Weekend Vibes. We hebben gasten in de studio en ik ben ontzettend blij dat ze er zijn vandaag. En dat zijn Patrick de Kok en Lefty Zennix. Heren, goedenavond en welkom.
2: Hallo.
0: Ja, daar zijn ze weer.
2: We zijn er weer.
0: Ja, enige tijd geleden waren jullie hier ook. Maar dan voor June 16 natuurlijk, want daar had Lenny een stuk voor ingezongen. Dus ja, en nu is het eigenlijk een klein beetje andersom. Dat ik deze plaat binnenkrijg, dat Lefty nu de hoofdrol heeft. Betekent dat June 16 even op een laag pitje staat, Patrick, of niet?
2: Ja, klopt. We zijn even. Ik ben nu gefocust met Lefty om deze nummers uit te brengen en op te nemen. Mm-hmm. En met June, we schrijven nog wel, maar er komt wel weer iets aan. Maar dat wordt echt wel volgend jaar. Dus,
0: dan pas.
2: Een never ending story.
0: Nou, wij zitten toch te wachten op dat kerstnummer, hè, van June 16. Waar we toen al een keer over hadden.
2: Nou, dat moet dan volgend jaar echt gaan gebeuren. Ja. Maar dat gaan we dit jaar niet meer halen.
0: Dat is jammer.
1: Nou, het is nog wel even. Elk jaar een gegarandeerde binnenkomen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Elke jaar op de kerstperiode.
0: Sowieso.
1: Ja, zeker.
0: Lefty, de debuutsingle vandaag. Dat is zover. Hij is online gegaan. Wij mochten hem al 2 weken draaien. Hadden wij de radiodebuut trouwens, of niet?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Ja?
2: Ja, ik kan meestal als ik iets nieuws heb, dan stuur ik het gelijk naar jou door. Nick.
0: Ja, dan hadden wij een primeurtje. Dus, dat is mooi.
2: Ja.
0: We draaien hem al 2 weken natuurlijk hier op de zender. Hoe is het om een single te maken, Lefty? Want ja, eerst zing je in voor June 16. Nu is het jouw plaat.
3: Ja, het is gewoon te gek natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja, waar moet ik er meer over vertellen?
0: Het is, hoe is het idee ontstaan eigenlijk om deze plaat op te nemen? We hebben het toen al eens een keer, toen jullie hier waren, zei je al, Patrick, van Lefty zou eigenlijk nog eens de plaat zelf op moeten nemen. Dat is dus gebeurd nu.
3: Ja, ik denk dat het zo eigenlijk is gebeurd. Van,
0: ja, toch wel?
3: Dat Patrick zei van, je zou eigenlijk eens een plaat op moeten nemen.
0: Ja.
3: En dat is, in ieder geval, we hebben nou 3 nummers opgenomen.
0: Ja.
3: En Zo is het gekomen.
0: Ik krijg hier een vraag door van een luisteraar. De plaat is een cover uit de jaren 70.
3: Klopt.
0: Ik wil wel eens weten waarom ze nou juist dit nummer hebben uitgekozen.
3: Het is een nummer waar ik eigenlijk al jaren thuis heb gezongen. Samen met mijn gitaartje. En dan, waarom specifiek dit nummer? Ja, alle nummers van Billy Joe Shaver zijn gewoon te gek om te zingen. En dit ligt me wel.
0: Is dat een voorbeeld voor jou?
3: Ja, zeker.
0: Ja?
3: Zeker.
0: En
3: zeker.
0: Waarom dan?
3: Ja, waarom?
0: Is het de stem? Is het de muziek? Is het de tekst die jou pakt, zeg maar, bij die man?
3: Ik heb de laatste tijd wel meer vragen gekregen waar ik dan probeerde te antwoorden.
0: Mm-hmm.
3: En dan dacht ik naderhand altijd van, op sommige dingen kun je eigenlijk geen antwoord geven van waarom.
0: Ja.
3: Het is een gevoel.
0: Ik wou net zeggen, is het een gevoel?
3: Ja, het is gewoon een gevoel. Ja. That's it.
0: En dit is feeling good voor jou?
3: Ja.
0: Ben je tevreden over je eigen plaat, of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ja?
3: Zeker.
0: Voor
3: zeker.
0: De eerste?
3: Ja,
0: ja.
3: Absoluut. Niet alleen de zang natuurlijk, ook vooral de band.
0: Ja, nou daar komen we dadelijk even op. Maar ik moet eigenlijk ook even vragen. Want jij zegt, we hebben 3 platen opgenomen. Ik begreep dat er ook nog een heel album uit gaat komen. Of is dat een album van 3 platen?
2: We zijn begonnen met 3 songs en we zeiden van, we take it from there en kijk hoe het loopt. Maar iedereen is zo enthousiast, het hele opnameproces was zo te gek. En iedereen zegt van, dit moet niet eindigen bij 3 nummers.
0: Ja.
2: En we hebben nu al wel uitgesproken tegen elkaar van, laten we echt een album gaan opnemen. Dus ik denk dat we moeten alle schema's een beetje bij elkaar passen dat iedereen kan. Maar ik denk dat we begin volgend jaar wel weer de studio in zitten om om de rest op te nemen dat we een heel album hebben.
0: Ja, wanneer moet dat album ongeveer uitkomen?
2: Dat zal dan hopelijk in het voorjaar volgend jaar zijn.
0: En moet ik dan denken aan hetzelfde soort muziek? Komt er ook wat meer ruige werk tussen? Komt er ook nog iets rustiger werk?
2: Die old school country style, die vinden wij wel te gek. Dus dat is wel een hoek die wij opgezocht hebben. En Lefty, maar dat kan je zelf misschien vertellen, die is nu wel eigen nummers aan het schrijven. Dus het zal denk ik een combinatie worden van nummers van onze country helden uit de 70er jaren.
0: Ja.
2: Gecombineerd met wat eigen songs in diezelfde stijl.
0: Ja, en als ik dan aan die eigen songs denk, Lefty, wat wordt dan voor tekst? Is dat tekst van uit je eigen leven? Is dat tekst wat je van een ander? Hoe ga je dan van start?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is voor mij natuurlijk ook een heel nieuw iets.
0: Het zijn projecten voor jou nu, volgens mij. Gewoon,
3: nou, nee, het is geen project. Ik vind dit echt... dit is gewoon een band. Lefty Zendings en de Blackstone Riders is gewoon een band. Een collectief, zo zie ik het ook gewoon. Ik ben daar onderdeel van. En de rest ook. Ik zie mezelf ook niet als frontman of op die manier. Ik zie ons gewoon als één collectief. En ja, nou ben ik dus bezig met nummers proberen te schrijven, althans. En ja, zijn die uit het leven gegrepen? Ja, gedeeltelijk, denk ik, hè? Gedeeltelijk.
0: Ja.
3: Het is toch wel vooral proberen te storytellen, hè? Een verhaal te vertellen. Dat is in de country muziek natuurlijk gebruikelijk.
0: Mm-hmm.
3: En ja, daar ben ik eigenlijk mee bezig.
0: Is dat moeilijk? Teksten, of krijg je hulp van Patrick en zijn vrouw?
3: Nee. Dat doe ik eigenlijk gewoon zelf. En ja.
0: Maar hoe gaat dat dan? Zit je dan aan de keukentafel? Je zit aardappelpuree te eten bijvoorbeeld. En denk je, bam, het schiet erin. En je denkt van, ik schrijf dit op, want hier kan ik wel iets mee.
3: Ja, nou, zo gaat het dan niet. Je moet wel, inspiratie moet je denk ik wel een beetje opwekken. Het is niet denk ik, dat ik ga zitten en er komt iets binnen. Dat, ja. Zo werkt dat niet, tenminste niet bij mij.
0: Nee.
3: Ik schud ze ook niet uit de mouw. Nee, zoals, ja, weet ik veel.
2: Misschien ooit wel.
3: Ja, nee, maar ik denk oefening baart kunst.
0: Ja,
3: en,
0: zeker.
3: Ja,
0: ja. Heb jij zoiets van, ik moet andere muziek horen voordat ik inspiratie heb? Of niet?
3: Nee, niet per se. Niet per se. Het helpt wel natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, het zit toch in je hoofd.
0: Ja.
1: Is het dan ook zo dat je al, als je muziek aan het maken bent, aan het schrijven bent, dat je dan de muziek ook al in je hoofd speelt? Of hoe gaat dat dan werken? Begin je met teksten en daar ga je muziek naartoe werken, schrijven? Of
3: ja,
1: zit er al iets in je hoofd dan van die lijn moet het krijgen?
3: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Hè. Bij mij gaat het vooral om de tekst in eerste instantie.
1: Ja.
3: En dan kijk ik wel van ja, hoe het muzikaal, hoe ik dat ga aankleden. Of, ja, zo werkt bij mij tot dusver in ieder geval.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Die Blackstone Riders, Lefty, hoe zijn die erbij gekomen? Want ja, de Patrick zit daar ook weer in natuurlijk.
2: Ja, ja, ik ben er weer bij.
0: Gitarist. bestond die groep al of is dit speciaal opgericht?
2: Nee, dat is echt... eigenlijk is het idee ontstaan door Lefty en mij om dit op te pakken. En toen ben ik gaan kijken van nou, welke muzikanten ken ik of kennen wij en zijn geschikt om mee te spelen. En dan ga je gewoon in je eerste kring kijken van hey, wie kan ik enthousiast maken hiervoor? En toen hebben we dus de drummer Mike Kolen gevraagd.
0: Bekend.
2: Bekend van June 16, Within Temptation.
0: Ja, daarom.
2: En die was heel enthousiast. En Daan Jansing ook, de gitarist die meespeelt. Is ook van bands waar ik in het verleden mee heb gespeeld. En David Graham, die hebben we nu bij. Dat is een pedal steel gitarist.
0: Die is nieuw.
2: Die is nieuw. En... ja, die is echt te gek. Die speelt in de band van Tim Knol, van Theo Lawrence.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Dat is een Franse act waar dat is best wel ook een grote act.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dat is te gek dat je zo'n gast aan boord hebt. Want ja. die speelt gewoon Sterren van de Hemel. En op andere songs die later uitkomen, dan komt hij, want hier heeft hij een relatief frustige rol. Maar in andere songs is hij wel prominenter aanwezig. Dus daar zijn we heel blij mee. En we hebben ook niet in dit nummer, maar een ander nummer, hebben we weer een toetsenist uit Nashville gevonden die meespeelt. Een zangeres die wat mee. Dus er gaan echt hele leuke.
0: Het wordt straks gewoon internationaal.
2: Ook dat, ja. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat is te gek.
0: Ja. Ja, nee, ja, dat kun je wel zeggen. Het nummer zelf is ook te gek natuurlijk. Ik draaide thuis toen jij het gestuurd had.
2: Ja,
0: en zoals je weet, als bij mij het kippenvelletje op het armpje komt te staan, slaat het gewoon aan. En inderdaad, ik zat te luisteren. De eerste keer ik hoorde hem, ik denk van, ja, dit is Lefty Zendings.
2: Zijn stem, hè? Ja,
0: die stem gaat, is gewoon te herkennen. Bot, inderdaad.
2: Ja.
0: We gaan hem draaien. Daarna komen we nog even terug. Willy, the Wandering Gypsy and Me. Ik vind het een heerlijke titel, maar des te lekkerder is de plaat. Dit is die.
4: Three fingers whiskey.

0: Ja, Lefty Jennings, dames en heren. Ja hoor. Oh, wat een mooie plaat, jongen. Echt waar. Het is eigenlijk ook geen zingen. Hè? Het is eigenlijk gewoon een lekkere verhaal vertellen, heb ik het idee. Zeg maar ja.
1: Ja.
0: Lefty, ja, we krijgen heel veel reacties ook van mensen via de app. Dat het, ja, het lekker wegluistert. Ook de vraag of er nog live optredens komen ergens. Of eerst dat album?
2: Nou, dat sowieso. Eerst het album en dan gaan we gewoon kijken of er... stel dat er animo is, dat er een aantal dingetjes op ons pad komen die we kunnen zouden pakken, dan zouden we dat kunnen overwegen, maar daar is nog niet over gesproken.
0: Ja, Lefty, toen wij achter de schermen, toen je hier binnenkwam, toen vroeg ik van, goh, hoe zijn de reacties vandaag? Jij zegt van, nou, ik ben helemaal niet technisch bezig, ik ben helemaal niet met de social media bezig.
1: Nee.
0: Dus Patrick, hoe zijn de reacties?
2: Ja, heel erg goed. Ja, heel, heel fijn, want ik ben een aantal weken al geleden begonnen met het verzenden naar collega radiostations en media en zo, de single alvast een beetje te laten opwarmen. En ik krijg superleuke reacties, goede reacties. Ja, de mensen gaan het oppakken, gaan het draaien. En dus heel veel beloofd. En ook mensen in onze eigen omgeving, die het natuurlijk horen, al eerder hebben gehoord, die lopen echt wel warm voor de songs. Dus het raakt de mensen en ja, dat is mooi.
0: Ja, ja, ik liet het net alweer zien. Hè. De kippenvel staat nog steeds omhoog, mijn armen, dus mijn haartjes.
2: Dat is muziek. Ja.
0: Ja, dat is muziek inderdaad. Emotie, en als muziek binnenkomt, dan zit er een bepaald gevoel aan. Dat gevoel, dat komt gewoon keihard binnen. Maar het is ook voor mij altijd de combinatie van stem en muziek. En jij hebt gewoon de perfecte stem. Dat kan gewoon niet anders gezegd worden.
1: Dankjewel.
0: Ja, radio-interviews, Flow Radio. Zit er nog meer aan te komen? Hebben jullie al ergens uitnodigingen gehad?
2: Ja, we hebben, even kijken eens... Zondag zitten we bij Omroep Brabant. Of tenminste, dan besteedt Omroep Brabant aandacht aan de release. Dinsdag heb jij een interview.
1: Woensdag,
2: ja. Er staat er nog eentje gepland. Dus er zijn er nu een stuk of 4, 5 radio-interviews die we hebben staan.
0: Ja, oh, hartstikke mooi. Er hoort ook een videoclip bij, heren. Ik kan je vast zeggen, als je naar BeekTV zit te kijken, op het moment dat wij klaar zijn en we schakelen terug naar de programmering, dan komt hij meteen bam als eerste bij BeekTV erop.
2: Hoppa.
0: Waar is die opgenomen, Lefty, die clip?
1: Ja, die is gedeeltelijk opgenomen in Hilvarenbeek. En in, ik denk dat het nog in Riel is.
2: Ja, in de buurt van Riel on the road.
0: Oké.
2: Maar in Hilvarenbeek staat een heel mooi huisje, boerderijtje op instorten. Als je daar naar Esbeek en dan rechts bij de inrijdt. De wandelaars kennen het wel. Ik weet niet hoe die straat heet.
3: Ja, dat is de hoofdspul, laagspul.
0: Wat half uit elkaar ligt.
2: Ja, ik loop daar wel eens langs en ik vind dat altijd heel indrukwekkend. En bijzonder dat er nog steeds staat. Maar ik vond het ook wel weer passen in de sfeer van de song. En toen wij de promotiefoto's gingen maken voor Lefty, toen zijn we daar foto's gaan maken. En toen bleek dat een bekende van jou de eigenaar weer kent. Dus volgens mij zijn we
1: zo... Het is een lang verhaal.
2: Ja, precies. Dus zo zijn we daar terecht gekomen en hebben de video opgenomen. Maar we zijn niet binnen geweest, want dat...
0: dat mag ook niet volgens mij.
2: Nou, volgens mij op eigen risico. Maar ik durfde het niet aan.
0: Ik wou net zeggen, ik zou het ook niet durven mij. Nee. Goed, nou ja, waar is het allemaal te horen? Het is Spotify volgens mij, Apple Music.
2: Alle streamingdiensten die je maar kunt bedenken, staat de song nu op. Kijk vooral naar YouTube, want daar zie je de clip. En dan heb je beeld en de song. Dat is altijd leuker.
0: En als je niet weet wat YouTube is, dan kijk je gewoon lekker naar BeekTV.
2: En dat is helemaal mooi.
0: Ja, daarom.
2: Dan hoeven ze maar te blijven kijken. Dan komt hij zelf langs vandaag.
0: Ik denk dat hij de hele week blijft draaien sowieso. Dus,
2: tof, goed. Leuk.
0: Ik kijk nu al uit naar de nieuwe plaat, Lefty. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat mag zeker.
0: Ja, kom je dan weer?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, daar hou ik je aan. Ik heb nog wel één hele brutale vraag eigenlijk. Dat had ik vanmiddag op school. In één keer zat ik daar aan te denken.
1: Dat zijn de mooiste. De brutale vragen.
0: Ja, serieus?
1: Okay. Ja, zeker.
0: Ik ga het netjes proberen. Lefty Jennings, is dat je artiestennaam of is dat ook echt je echte naam?
1: Nee, dat is niet mijn echte naam.
0: Mag ik vragen naar je echte
1: tuurlijk,
0: naam?
1: Tuurlijk.
0: En wat is dat?
1: Erwin van Gestel, geboren en getogen Beekenaar.
2: Kijk!
1: Ja, ja, en dan ook echt geboren. Hè? Ik bedoel, op mijn...
0: Bij de melkfabriek zeker?
1: Nee, gewoon, ik ben gewoon thuis geboren in Hilvarenbeek.
0: In
1: Tilburg in het ziekenhuis.
0: Ik dus, wel. Ja. Ik geef het ook meteen
1: heel veel Beekenaar.
0: Ja. Erwin van Gestel, dames en heren, vergeet die naam nooit. Nee, we houden gewoon Lefty Jennings aan. Dat klinkt veel stoer.
1: Ik vind het wel leuk dat je het vraagt.
0: Ja, nee, maar ik zat te denken van Lefty Jennings. Ik denk, zou die zo echt heten? En ik denk bij mezelf...
3: Ja, dat zou ik echt wel...
2: Dat is een mooie waar te zijn.
3: Dat zag je

0: zover. Hij is gesloten. En dat betekent dat we alles bij elkaar gaan optellen. En dan om 7:45 hier de winnaar bekend gaan maken. Is er een winnaar? Ja of nee? Je hoort er straks.
1: Het werk is gedaan. En je hoeft je baas 2 dagen niet te zien. Even bijkomen van die zware werkweek. Dat doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Ah, je kent ze wel hoor. Agnes en Love Songs. Nou ja, Love Songs zul je dan niet kennen, want ja, die is pas net nieuw. Die is 2 weken geleden uitgekomen. Maar enkele plaatjes van Agnes, die draaien we hier ook al op Flow Radio. En af en toe ook nog eens een keertje in Weekend Vibes. Wij gaan op richting de winnaar van de weekendpoll. Maar is er wel een winnaar? Ja of nee? Het was weer erg spannend. We gaan straks horen rond de klok van 8:15. Maar even kijken, Patrick en Zenny zijn Lefty zijn net de deur uit. Maar ik zie daar weer iemand binnenkomen. Is dat Ingrid? Oh nee, het is iemand anders.
1: Wauw, dat begint goed.
0: Dat is onze Carrie.

Lekker hoor, deze Taylor Swift, een nieuwe single. Vorige week uitgekomen, vandaag doorgestroomd naar de top 40. En dat was de titel inderdaad. Dankjewel, dame. Wij gaan verder met deze nieuwe die vorige week uitkwam. Heerlijke plaats.

0: plaat van Wereld van Waard. Vorige week uitgekomen, Nickelback en Make Me Love You.
1: De weekendpool.
0: Die weekendpool is gesloten om 19:30. En we moeten een winnaar bekend gaan maken. Maar is er een winnaar, ja of nee? U hoort het zo meteen. Twee platen tegenover elkaar gisteravond om 19:30. Twee plaatjes van Alex Warren. De een was Troubled Waters, de andere was Passenger. En dit zijn ze, ik zal ze nog een keer laten horen. Plaatje.

0: de weekendpol.
1: Jurgen van Eyck, welke zou jij gekozen hebben?
2: Ik zou nummer 1 hebben gekozen.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, Passenger
1: nummer 1, Troubled Waters. Die vind ik toch net iets lekkerder.
2: De andere vond ik iets minder... die is volgens mij al iets langer bekend, zeg maar.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
2: En die...
1: En we gaan het bekend maken, dames en heren. Maar er is geen winnaar. Het is gelijkstand.
2: Nou, is dat wat zeg?
1: Ja, dat is alweer even geleden. Gelijkstand. Maar dat betekent dat wij gaan terugblikken naar gisteravond 9 uur. En toen stond er toch maar echt één plaatje echt aan kop waar continu op gestemd werd. En dat was plaatje 2, Alex Warren en Passenger. Ja, sorry Jurgen, maar je moet aanstaande woensdag even luisteren naar Door de Week. Die trouwens twee keer een weekendpool of een Radio Rebound gaat draaien. Want vorige week waren ze niet. Toen kwam Ingrid van de Harde Schijf. Ja, ze gaan van de week ervoor gaan ze ook nog even de Radio Rebound doen. Dankjewel, Rens Schapendonk, Sander Schellekes, Anouk Flemmings, Vince Jansen, Mark Jansen, Nout Maas, Amy Arts, ons wel bekend, Francis Leeuwenburg. Dit is de winnaar van vandaag, Alex Warren en Passenger.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan
1: elke zaterdag.

origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Ze deed mee in 2023 voor Noorwegen aan het Songfestival Alessandra and the Queen of Kings. Ik zei toch dat we er twee gingen draaien, want de laatste die we gaan draaien is ook van een zanger van het Songfestival. Zeg
1: maar. Ja, dat klopt. Geen Songfestival liedje, maar,
0: nee, maar wel een zanger van. Zanger van.
1: Ja, ja, zeker.
0: Klopt. Hey, volgende week, 6 uur sharp, dan start de Afwas Vibes. Wat kunnen we allemaal verwachten volgende week?
1: Ja, de Afwas Vibes, inderdaad, ze zijn er weer. Natuurlijk, ja, de Afwas Vibes, we maken een sprongetje terug in de tijd. Naar de tijd van Wie doet de Afwas vandaag. En dat wil zeggen dat we heel veel Nederlandstalig hebben. Voornamelijk Nederlandstalig natuurlijk. Want dat was de grote kracht van Wie doet de Afwas. Nederlands product, dat is natuurlijk waar het om gaat. Dus het mag af en toe natuurlijk ook wel een Engelstalig nummertje zijn. Zoals je straks al aangaf. Davina Michel is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Prachtige Nederlandse artiesten die natuurlijk voornamelijk in het Engels zingt. Dus dat soort dingen zou ook maar eens zo voorbij kunnen komen. Maar ja, wel heel erg veel Nederlandstalig. En met Nederlandstalig bedoel ik ook nog dat we even een stapje over de grens gaan doen. Want,
0: België, hè?
1: Zeker Vlaams.
0: Gewoon een gekke buitenplot draaien.
1: Nou. Vlaams is natuurlijk ook... Er zitten heel veel leuke platen tussen de Vlaamse platen.
0: Oh ja, ik wil niet heel veel zeggen, maar dus, de WP...
1: Ja, die is...
0: De WP is Belgisch, dames en heren.
1: Die stiekem ook een beetje, die stiekem ook een beetje Vlaams. En ik ga nog een heel klein uitstapje doen naar nog verder weg. Wat eigenlijk ook een soort van Nederlands is.
0: Curaçao.
1: Nee.
0: Nederlands Antillen.
1: Nee. Wat vanuit vroeger tijden, en dan praat ik natuurlijk over de 16e of de eeuw en dat soort dingen.
0: Ja, hallo, toen was ik er nog niet, dat weet ik toch niet.
1: Ja, toen is het Nederlands, is verder de wereld over gegaan.
0: Kaapverdië.
1: En in Zuid-Afrika, natuurlijk ook. Ja, het Afrikaans is ook een soort van...
0: Ga je die hele mooie plaats van Karen Bloemen draaien?
1: Van verbastering van... Nee.
0: Oh, van Afrika. Die is zo mooi. Ja, die moeten we ook nog een keertje draaien.
1: Ja, maar dat is Karen Bloemen. Die zingt natuurlijk gewoon in principe gewoon in het Nederlands. Nee, gewoon. Ik heb ook eventjes tussen de Afrikaander artiesten gezocht.
0: Oh.
1: Die dus in het Afrikaans zingen. Oftewel, dus eigenlijk de afgeleide taal van het Nederlands. Dus ook daar maken we nog eventjes een sprongetje naartoe.
0: Oh, ik ben benieuwd, dames en heren. Ja. Volgende week dus om 6 uur sharp. De Afwas Vibes met Jurgen Rens en met Hein hier op de zender van Flow Radio. Ja, ik ben lekker een weekendje weg met de familie.
1: Ja.
0: Zoals elk jaar. Ik ga daar ontzettend van genieten altijd. Ik ga natuurlijk ook proberen om een beetje te luisteren naar jullie. Maar ik kan het niet 100% garanderen op de avond zelf. Anders luister ik het sowieso wel even terug maandagmiddag of zo.
1: Ja, zeker.
0: Maar ja, mijn moeder die heeft ook wel iets van ik vind het best wel leuk om te luisteren. Dus als mijn moeder weer gaat zitten lekker zitten puffen of zo, dan doen we gewoon weer een oortje in. En dan... ieder een oortje op mijn telefoon en dan kunnen we gewoon lekker mee. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dus misschien hebben we nog wel even mee gaan kijken. Ja, dat kan ook nog.
1: Een goede manier om de druk een beetje op te voeren.
0: Ja, daarom. Ja. Ik keek mee over de schouders.
1: Ja, zeker.
0: Je zei het gewaarschuwd.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog één plaatje draaien en dan straks na de klok van 8 uur zijn we terug met een leuke nieuwe plaat uit Duitsland van onze grote kleine vriend.
1: Mm-hmm.
0: Welke dat het wordt, dat hoor je straks natuurlijk. Maar we gaan eerst eventjes afsluiten met deze. Een plaatje, niet direct van het Songfestival, maar Damiano heeft natuurlijk voor Maneskin wel meegedaan. Ik heb het dan over Damiano David. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we terug

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: De single van Anton van Godlos, die niet in de hitlijst terecht is gekomen, die ik wel erg lekker vind en daarom regelmatig mag draaien.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: We gaan nog eens even terug naar die A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat nog steeds een file van 8 kilometer. De vrachtwagen is inmiddels opgeruimd. De wegen zijn weer vrij. Er staat op dit moment nog 25 minuten vertraging al daar. Zo, 5 minuten over 8 op deze vrijdagavond. 2 oktober 2026. Het is alweer oktober, jongens. Ja, en volgende week dan is het zover. 9 oktober, de Alfa Vibes vanaf 6 uur. Maar daar zijn we nog niet. We hebben eerst nog 60 minuutjes lang de Weekend Vibes op Flow Radio. De beste start van je weekend met nog veel lekkere muziek. Onder andere de nieuwe single van Cyril. We gaan nog met Enrique Iglesias aan de haal. En we hebben nog muziek uit Duitsland. Want onze kleine grote vriend uit Duitsland heeft een nieuwe single gemaakt. Ik heb hem jou net al een stukje laten horen achter de schermen.
2: Een Duitse Schallplatte.
0: Een Duitse Schallplatte, inderdaad.
2: Ja.
0: Vond je hem leuk of niet?
2: Ja.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Maar gaan we hem draaien. Ik wist wel dat dit jouw smaak had. Maar Miguel Caspar, dat is wel een beetje onze smaak volgens mij. Zoals die muziek maakt.
2: Ik vond de eerdere plaatjes ook al leuk.
0: Ja, Rambazamba natuurlijk. Die draaien we ook regelmatig.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En dan, wat hadden we laatst nog? Iets met strand of zo?
2: Rambazamba met
0: meer. Ja, weer nog Rambazamba met meer. Nou ja, die komt ook nog wel vast wel een keertje voorbij. Nee, straks zijn nieuwe single die deze week is uitgekomen. En we gaan hem hier natuurlijk draaien. Weekend Vibes zou Weekend Vibes niet zijn als we Miguel Caspar gaan draaien. Ja, dat allemaal zo meteen. Even kijken, we gaan verder met een andere leuke plaat. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Lost Frequencies en The Temper Trap. En Sweet Disposition, die kennen we allemaal natuurlijk. Maar we gaan eerst even terug naar 2009. Met deze heerlijke single van Aiken. Right Now, Na Na Na. Die uit de weekendroulette komt overigens.
2: Ja.

0: Toch wel een lekker nummer dit hoor. The Lost Frequencies and the Temper Trap and Sweet Disposition. Plaatje van vorig jaar, heerlijk om weer even terug te luisteren. Even een terugblik naar vorige week, want toen had ik het met onze Rens ergens over, dames en heren. Ja, namelijk dat de kerst eraan komt. En kerstmis is voor ons dit jaar eigenlijk wel een klein beetje speciaal. Weet onze Jurgen mij te vertellen een paar maanden geleden. Want Jurgen, wat is er aan de hand met kerstmis op eerste kerstdag?
1: Met kerstmis op eerste kerstdag zijn wij, ja, 1000 uur jong.
0: Ja, is dat het eerste uur of het tweede uur? Wat was het ook alweer? Het eerste uur.
1: Ja. Ja, we zitten dan in onze 334ste uitzending.
0: Ja.
1: Dus de weken voor, dus 333 keer 3 uurtjes is 999. En ons eerste uurtje met kerst, dat is dus onze 1000ste uur.
0: Ja, ik heb al gezegd tegen Rens, ik ga live.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga live. Eerste keer.
1: Oh, ik zal de radio aanzetten.
0: Lacht hij vrolijk weg. Nou, oké, okay, ja goed, dan doe ik het alleen. Dat maakt me niet uit. Doe ik alleen een 1000ste uur vieren. Is geen probleem hoor.
1: Nee, ik had er al enigszins rekening mee gehouden.
0: Oh, toch wel. Heb je ook thuis gezegd, we gaan naar tweede kerstdag aan de borrel.
1: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk pas om 6 uur, zeg maar.
0: Ja.
1: En,
0: bij ons begint dat meestal rond 6 uur, zeg maar.
1: Nou ja, goed. We doen ook altijd een dag met een lunch, brunch.
0: Oh, die kun je dan aan eerste kerstdag zetten?
1: Ja.
0: Ja, dus, oké. Dan zit je s'avonds lekker uit te buiken. Hoeven we niks mee te nemen dan, want dan zit je al vol.
1: Ja, gewoon tegen 9 uur redden onder dan wel. Ja,
0: nee.
1: Toch?
0: Ja. Nee, we gaan live. Dat is bij deze is besloten. We gaan op eerste kerstdag live, dames en heren. En we gaan het gewoon gezellig maken.
1: Ja, tuurlijk.
0: We gaan gewoon kaarsjes aandoen en zo. Uh-huh. Ik hoop dat onze webcams dat aan kunnen. Maar we gaan gewoon kaarsjes aandoen. We gaan het gewoon gezellig maken. We nemen wat lekkers te knabbelen mee.
1: Ja.
0: We nodigen ons moeder uit wat dat betreft. Als hier kerstmis komt vieren, tuurlijk. Weet ik veel, eerste kerstdag. En dan ga ik tweede kerstdag ga ik wel lekker aan tafel zitten. Uh-huh. Uh-huh. Nou goed, bij deze, dames en heren, 1000ste uur van Weekend Vibes. De eerste kerstdag, het allereerste uur. Ja, dan gaan we ook gelijk 3 uur live natuurlijk. Hè. We gaan wel lekkere kerstmuziek draaien natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk als we er toch zijn.
0: Ja, ja. Als we er dan toch zijn, dan doen we het inderdaad.
1: Ja.
0: Goed, nou dat allemaal later ook nog op onze website, et cetera, et cetera. Als ik zeg de Sugar Babes, Jurgen, wat zeg jij dan?
1: Round, round, baby, round, round.
0: Ja, dat bedoel ik. Vorige week zijn ze met een nieuwe single uitgekomen. Want ze komen in februari uit met een nieuw album. En dit is die. En ik vind hem erg lekker. Daarom nog een keertje op de zender van Flow Radio. De Sugar Babes en hun nieuwe single. Dit is Ghost.

0: Ik moet gewoon heel eerlijk bekennen. Ik had mijn lijstje voor de top 5 voor het einde van het jaar had ik al helemaal af. Maar deze plaat maakt toch in één keer ook wel erg een kans, hoor, vind ik. Sugar Babes en Ghost, hoe vind je hem? Comebackje.
1: Ik ben mijn lijstje begonnen.
0: Ik heb hem al af. Ja. Ja, jij moest eerst even een ander lijstje doen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat klopt.
0: En trouwens, de Foute Vibes, dat kan ik ook zeggen. Die datum is ook bekend.
1: Foute Vibes, ja zeker.
0: Vrijdag de 13e, dat is wel heel fout. Nou goed.
1: Komt wel heel goed uit.
0: Ja, ja. Nee, ja, inderdaad. Zeker. Nou ja, dat dus. Vrijdag de 13e, de Foute Vibes.
2: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. Trouwens, over geschiedenisfeitjes gesproken. Ik kreeg een leuk geschiedenisfeitje van onze vaste luisteraar Berry uit Tilburg. Ja. Die zat toen straks tijdens het interview met Patrick de Kok. Die zegt van, goh, volgens mij heeft Patrick de Kok ook nog enige radio-dj-ervaring. Nou, toen begonnen mijn oren te flapperen. Vroeger, begin jaren 80, op het illegale radio Albatros van Joep Roberts heeft hij meegezeten. En Patrick die bevestigde dat ook nog.
1: Zeg maar.
0: Ja, dus ja, Berry, je hebt helemaal gelijk.
1: Oké. Okay.
0: Goed, we gaan even verder terug de tijd in. Nog 90 dagen in ieder geval tot het einde van het jaar 2026. Nog hoeveel dagen dan tot onze live-uitzending op kerst?
1: 85
0: inderdaad. We gaan naar 1951, dames en heren. Dan wordt de eerste Nederlandse televisiezender Nederland 1 gelanceerd. Meer hadden we ook niet. Nederland 1, that was it.
1: We zijn gewoon Nederland.
0: Ja. Ja, Nederland. Ja, ja, nou ja, Nederland 1.
1: Televisie,
0: het was op kanaal 1 dan. Ja, je kan hem ook op kanaal 17 zetten natuurlijk. Dat ging moeilijk vroeger, hè? Vroeger had je maar 12 kanalen.
1: Ik denk dat de eerste Nederlandse televisiezender, dat je de eerste Nederlandse tv's nog geen 17 kanalen had.
0: Wij hebben ooit nog een tv gehad bij mijn tante, volgens mij was dat. Dan moest je aan een draaiknop draaien, net zolang totdat je een zender had. Ja, dat was heel irritant.
1: Net als van die ouderwetse radio's.
0: Ja, met twee van die grote sprieten achterop, weet je wel. Die je goed moest zetten om dan één te ontvangen. Dan was het nog niet scherp.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan naar 1981. Dan gebruikt de film Healthy als eerste computerfiguranten. 1981 al. Toen begon het al. Gezeik.
1: Computerfiguranten.
0: Computerfiguranten. Dus ze hebben heel veel mensen met de computer gemaakt, zeg maar, op de achtergrond.
1: Ja, ja.
0: Je weet hoe ze dingen hebben gemaakt, hè, van Freddie Mercury. De Live Aid. Hebben ze op een gegeven moment hebben ze het achterzijde hebben ze een stuk groen gemaakt. Uh-huh. Dus dat doen dan van achteren doen ze opnemen. Dat Freddie Mercury naar de crowd staat te zingen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: En dan er staan 3 of 4 mensen. En die doen ze dan vermenigvuldigen heel de tijd. Met de achtergrond invullen. Ja, dat is mooi hoor. Ik heb dat gezien hoe dat ze dat maken.
1: Ja, ja.
0: Nou
1: ja,
0: dat is wel tijdrovend, moet ik zeggen.
1: Ik ben ooit in Girona geweest.
0: Oh.
1: En in Spanje. En daar zijn veel opnames gemaakt voor Game of Thrones.
0: Oh, ja, dat vind ik een heel leuke serie.
1: Ja, dat maakt verder niet uit. Maar dat is wel grappig. Want als je dan het ziet in de tv-serie...
0: Hè,
1: dan zie je zo die kathedraal waar dan een hoop volk voor staat, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan kijk je vanuit die kathedraal kijk je zo naar de zee, zeg maar.
0: Maar er is helemaal geen zee.
1: Maar Girona ligt helemaal niet aan zee. Je kijkt vanuit die kathedraal, kijk je gewoon de bergen in, zeg maar. Dat is wel heel grappig.
0: Ja, ze kunnen dat mooi maken tegenwoordig.
1: Dan denk je van, dit heb ik gezien.
0: Ja, ja inderdaad, dat is toch raar dan.
1: Je ziet wel het trapje waar die mensen, dat klopt wel, zeg maar daaromheen, dat is gewoon
0: dus vanaf daar is de groene plaat
1: weggeëdit. Zeker.
0: Mooi is dat. 1989, op deze dag, 2 oktober, gaat RTL Veronique, het latere RTL 4 van start. Mm-hmm. RTL Veronique, ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, dat zat toen nog achter een gesloten, gecodeerde apparaatje, toch? Met de schotel.
1: Moest je apart.
0: Moest je betalen. En dan kwam, op een gegeven moment hadden we een favoriete serie. En de ene keer kwam die wel door. En de andere keer dan, pief, was je in één keer weg.
1: Ja,
0: dan zag je alleen maar
1: streepjes in beeld. Ja, dan moest je apart.
0: Moest je betalen. Ja, klopt.
1: Een decoder.
0: Heel irritant was dat. Het was echt een leuke serie. Ik weet al niet meer hoe dat heet. We gaan naar 1996. Dan wordt bij wielrenner Lance Armstrong tilbalkanker geconstateerd. Moet er niet aan denken.
1: Ja.
0: 1999 stopt het kinderprogramma Teule Kids met presentatoren Carlo Boshart en Irene Moors na exact 10 jaar. Toen was het wel weer genoeg. Vond dat ook wel genoeg volgens mij. Want wij zaten, inderdaad, dat nummer dat, ja. Wij zaten elke zaterdagochtend te kijken, hoor.
1: Ja.
0: Met dat bedrijf.
1: Mega,
0: waar
1: mega power blubber race.
0: Mega blubber power race, zoals het, ja. Een attractiebedrijf uit Waalwijk, die heeft er veel aan verdiend, volgens mij.
1: Ja, denk ik
0: ook
1: wel.
0: We gaan naar 2000.
1: Harry de Hengst.
0: Het
1: is Harry.
0: Harry de Hengst, van de schrik van elke cowboy. 2018 ontvangt Annette Schaap de Gouden Griffel voor haar boek Een Lampje. Nooit gelezen.
1: Nee, ik ken hem ook niet.
0: Nee. 2023, dat is de laatste van vandaag, maakt Avro Tros bekend dat er ruim 600 nummers zijn ingezonden om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 2024. En dat is een record volgens de omroep. De meeste inzendingen zijn Engelstalig. Een flink deel is Nederlandstalig, maar er zijn ook anderstalige inzendingen. Wat vind jij nou van trouwens dat Nederland toch wel weer mee gaat doen aan het Songfestival? Het blijft ook een heen en weer getrek ook, hè?
1: Ja, ik vind het, nou ja, goed. Ik vind dat een beetje gek eigenlijk, zeg maar. Ja. Je maakt eerst een statement.
0: Ja, inderdaad. Hè,
1: dat is... als Avro Tros.
0: Ja.
1: Die omroep is een jaar of 10, nou ja, 15 geleden, zeg maar, uitgekozen om het over te nemen vanaf. Want de NOS deed het vroeger. Ja, die verzorgde dat. Toen moest dat bij een van de. Moest het bij de taakomroepen weg. NOS dus een taakomroep en het moest naar een ledenomroep. Nou, dus het werd de Tros, Avro Tros. Die is dat vervolgens gaan doen. En goed, dan maken ze een statement om dan, ervoor te kiezen dat niet te doen vanwege de situatie. Mm-hmm. En dan zegt de NOS vervolgens van ja, goed, maar wij vinden dat het wel uitgezonden moet worden. Dus we gaan het wel uitzenden. Nou, prima, daar snap ik op zich nog, weet je wel, dat je het uit gaat zenden. Maar dat je dan ook zegt van goed, ja, als we niemand sturen, dan sturen wij er wel weer een. Dan doen we het wel weer. Ja.
0: Ja.
1: Wat wilde nou?
0: Wie wil jij graag zien van Nederland op het Songfestival?
1: Nou ja, kijk, dat is er een beetje natuurlijk aan. Want er zijn al wel een paar namen voorbij gekomen. Als je het wil, als je zou zeggen van goh, we willen het weer eens binnenhalen.
0: Ja, dan weet ik wie jij gaat zeggen. Davina Michel.
1: Juist.
0: Juist.
1: Ja, ja, zeker.
0: Daar zat ik ook aan te denken. Mm-hmm,
1: ja.
0: Als we het gaan doen, dan moeten we het ook meteen goed doen.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus,
0: toch?
1: Ja, maar goed, als je een shilling meedoet om gewoon mee te kunnen doen. En ja, anders dan, ja, als je Davina stuurt, dan heb je wel weer kans dat je het volgende jaar moet gaan versturen, gaan organiseren. Hè?
0: Nee, maar dan doen we het in België.
1: Ja.
0: Dan zetten we door naar België. Dat gaat dan niet in Nederland, hè? Dat kan niet. Goed, nou, tot zover de geschiedenisfeitjes. We hebben ook nog de Werelddag van de Boerderijdieren. Het is de dag van het geweldloos verzet. Het is Ouderendag, dat geldt voor ons. En het is de dag van onze Rens, het gekweekte dier, dames en heren. Ja! Hey, goed, wij gaan naar nieuwe muziek. We gaan naar Duitsland. Ja, we gaan het doen, dames en heren.
1: Okay.
0: En we zijn er helemaal klaar voor. Het is een hele leuke nieuwe plaat van onze grote kleine vriend Mika, Gaspar en Panda. Die komt eraan. Zet hem harder.
2: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Deze gaan we niet horen volgende week in de uitzending bij onze Jurgen. Maar hij is wel erg lekker, hoor, moet ik zeggen. Het is een lekkere springplaat.
1: Hele leuke.
0: Ja. Echt, het is, deze gaat er helemaal voor. Hoor. We gaan hem weer een aantal keer draaien natuurlijk. Je hoort hem hier nieuw deze week uitgekomen van onze kleine grote vriend uit Duitsland. En een schuitplaat. Mika Kaspar en Panda, dames en heren. Ja! Eventjes wat anders. Zometeen die weekendroulette die klaar ligt hier. Die is al aan het opgepoetst worden door onze Jurgen op dit moment. Maar eerst even deze plaat die 3 weken geleden uitkwam. Serieel nieuwe muziek op de radio. Dit is Breathless.

0: plaatje nieuw van Cyril en Breathless op Flow Radio.
1: De Weekend Vibes Weekend Roulette.
0: We gaan het weer doen. We gaan naar het casino. We gaan naar beneden de kelder in. En dan is daar een hele mooie grote groene tafel met allemaal cijfertjes erop. En daar staat onze quizmaster Jurgen van Eyck.
2: Ja, dames en heren, even een klein rustpuntje in deze show.
0: Kan je wel zeggen.
2: Ja, we gaan eventjes naar ons casino toe. Onze tafel staat er al klaar voor. Het doek is opgepoetst. We hebben de nummertjes weer helemaal voor u klaarstaan. We gaan roulette spelen.

0: platen genummerd in onze platenbak klaarstaan. En het overeenkomstige nummertje waar die op terecht gaat komen, dat is de plaat die we uit onze platenbak te gaan toveren en zometeen voor u gaan draaien.
1: Die van vorige week was erg lekker, hoor. R.E.M. Die was echt lekker.
0: Het lot bepaalt dus welk nummer er zometeen gedraaid gaan worden. En daarvoor gaan wij nu ook een poging doen om te kunnen kijken of wij dus het juiste nummer weten te bepalen. Nou, onze Rens die heeft zoals Nick al zei, 0 speelt ook mee. Ja, onze Rens heeft gekozen voor dat nummer 0.
1: Ja, die blijft er ook op staan de laatste tijd.
0: Ja, ik denk dat hij mijn tactiek
1: heeft afgekeken. Ja, dat zei hij wel vorige week, ja.
0: Dus mijn tactiek was, ik kies een nummer uit en daar speel ik net zo lang mee tot hij erop valt. Dus dat heeft al inmiddels nu een paar keer gewerkt. Dus ik vind het op zich een prima tactiek.
1: Ja, ik ga vandaag voor nummer 3.
0: Nummertje 3 dan voor Nick. Ik had het nog niet gezegd, maar mijn nummer is dus 25 en daar blijf ik net zo lang op staan totdat hij valt. Dat was mijn tactiek eigenlijk, zeg maar. Dus, oké. 3 voor Nick, 0 voor Rens en ik sta op 25. Hartstikke goed. De magische woorden Rianne van Bleu niet meer wijzigen vanaf nu. Hoppakee. Dus ze zijn al gezegd, ze zijn al uitgesproken. Dat wil zeggen, geen plaatsen meer wisselen.
1: Nee.
0: Ik ga draaien aan de tafel. En als jij het balletje erin gooit, dan weten we over enkele ogenblikken waar dat die op terecht gaat komen.
1: Moet mijn bril even afzetten, anders zie ik het getalletje niet.
0: Oh, dat is voor in de verte.
1: Ja, dat is het is voor dichtbij.
0: Het is het leesbrilletje is voor de... Oké, ik snap hem. Goed. Ja. Ik ga een spin geven. Heb je het balletje klaar?
1: Oh, het is 2 geworden. Oh nee, dat is van vorige keer natuurlijk.
0: Ik heb nog niet gedraaid.
1: Nee, ja, sorry. Ja, balletje is klaar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Draai maar.
1: Ja, okay. Hoppakee, en daar gaat hij. Hoppakee, ja. Balletje erin. Wat gaat het worden vandaag? Hij draait nog even door, ja.
0: Een klein beetje door. Hoppakee.
1: En nou, mijn nummer wordt het al niet, volgens mij.
0: Ja, soms als hij net gepoetst is, dan draait hij wat langer door.
1: Ja, jij hebt hem echt wel weer heel goed opgepoetst, jij.
0: Ja, hij ligt bijna stil. Waar gaat hij op terecht
1: komen? Oh, wat is dit? Oh, hij gaat... Nou! Nee!
0: Ja, zijn we er al? Nu wel, ja! Ja!
1: Ik denk, er komt geen einde aan, man!
0: Nee, als hij zo...
1: Wat heb jij gedaan met die roulette bij jou? Elke keer doet hij zo lang, hè?
0: Weet je wel, dan blaast hij zo en dan gaat hij net zo. Dan weet je,
1: jongens.
0: Dan draait hij dat laatste cirkeltje, dat laatste rondje, draait hij zo heel traagjes nog zo rond, voordat hij dan daadwerkelijk helemaal stil staat. Goed, we zijn op het punt aangekomen dat hij helemaal stil is gekomen, dames en heren. Het is geworden nummer 15. Ja, zwart.
1: De nummer 15.
0: Niemand prijs. De winnaar van deze weekend roulette. Niemand prijs, maar we gaan wel een plaatje uit onze platenbak halen. Ja. Nummer 15, dus die halen we eruit.
1: Ja, en ik zit zo te kijken. Dit is volgens mij, een heavy plaatje, of niet?
0: Ja.
1: Carlos met de Silmarillia.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Volgens mij is dat betere Stamberg wat er nu in zit. Hè?
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ja. Oh, het valt mee. Oh nee, het is deze. Ja, deze is best wel lekker eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Nou goed, dit is de winnaar van de weekendroulette voor deze vrijdag 2 oktober 2026.

0: geweldig zijn.
1: Single van vorig jaar, Hemma Heesters en Levenslang. Nou, ik kan je zeggen, de file op de A58 die is ondertussen opgelost.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
3: Ja, de zon is inmiddels onder, dus het koelt alweer snel af. Vergeet dus geen jas als je vanavond nog naar buiten gaat. Vannacht is het fris en minima zijn tussen de 7 en 11 graden. En daarbij is er weinig bewolking en kan het in de loop van de nacht mistig worden. Morgenochtend begint rustig, er zijn wat wolkensluiers en mogelijk wat mist. Maar er is ook ruimte voor de zon. Na een frisse nacht dan loopt de temperatuur gestaag op. En om 10 uur is het dan al zo'n 13 graden. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuiden. En vooral in het zuidoosten schijnt de zon volop. De wind is zwak tot matig uit het westen en het blijft droog. Morgenavond neemt de bewolking uit het westen toe. Uiteindelijk maken de kustgebieden kans op een buitje. Maar veel regen wordt daarbij niet verwacht. En morgennacht trekken de buien verder het binnenland in. En ook dan valt alleen wat lichte regen. Er zijn wolken en opklaringen bij minima tussen de 9 en 12 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Zondag is het in de ochtend regionaal bewolkt met een spatje regen. Al snel breekt de zon door en dan is het een tijdje volop zonnig. Later is er wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Daarmee is het een heerlijke dag voor bijvoorbeeld een boswandeling. Maandag dan kan er ook van de zon worden genoten. Deze schijnt uitbundig en de temperaturen die lopen nog verder op. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden en de wind is zwak tot matig uit het westen. En dinsdag is waarschijnlijk de laatste dag met stralend nazomerweer. Het wordt opnieuw 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de avond bereiken vanuit het zuidwesten buien het land. En daarmee komt er een einde aan de droge periode. Daarna wordt het wisselvallig. Dagelijks trekken buien of regengebieden over. Soms kan een dag kletsnat verlopen en is er veel wind. En daarmee lijkt de herfst dan ook eindelijk echt begonnen. De temperatuur die gaat daarbij omlaag en de maxima schommelen veelal rond een graad of 16. En dat is nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. En de update van het weer die hoor je op woensdagavond tussen 7 en 9 bij Door de Week. Met Ingrid en Hubert hier op Flow Radio.
1: Nog een paar dagjes lekker weer. Zullen we dan nog even een zomersnummer doen?
3: Nou, dat kan goed.
1: Nou, daar gaat hij dan, dames en heren. Even terug naar het jaar 2007 met die man die daar in Spanje woont. Enrique Iglesias. En volgens mij roept hij iets. Volgens mij roept hij iets, ja. Jazeker, luid en duidelijk.

warme zonnestralen de aankomende dagen. En dan is het weer voorbij. Dan doet de herfst echt zijn intrede hier in Nederland. En dan is het alleen maar regen, regen, wind, waaien en zo. En het is eigenlijk wel lekker om lekker in bed te liggen. We gaan naar nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Kesha.

0: origami.
1: Ja, dat was hier helemaal. Kesha aan origami hier op Flow Radio. En dat is dan bijna weer het einde van Weekend Vibes. De beste start van je weekend op deze vrijdag 2 oktober 2026. Show 322 alweer. Volgende week, ja, dan ben ik er niet. Nee. Het is in ieder geval fijn dat je ook deze show vandaag weer overleefd hebt. Hoop ik tenminste. Als je hebt zitten luisteren via flowradio.nl... Ja. Of hebt zitten kijken via BeekTV of flowradio.nl/kijklive... altijd leuk om berichten te ontvangen van mensen om s'avonds in of de volgende dag in een supermarkt rond te lopen en te zeggen dat je op tv bent gezien. Hartstikke leuk allemaal. wij gaan weekend vieren. Ik ga even er even tussenuit. Morgenmiddag vanaf 5 uur dan zit Marco hier weer op deze stoel. Volgende week dan zijn Jurgen, Rens en Hein hier met de afwasvibes om 6 uur sharp tot aan de klok van 9 uur. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren naar het leukste programma van Flow Radio voor de beste start van je weekend. En je weet het, hè, gewoon heel de week die afwas laten staan, dan kun je 3 uur lang lekker afwassen met de muziek. Zometeen dan het nieuws. Daarna de non-stop. Die start met Test My Luck. En dat is de nieuwe single. Ze zijn even weg geweest. Maar de nieuwe single van The Purple Disco Machine is samenwerking met Meek. Dus die klinkt wel heel erg leuk. Dus die gaan wij dadelijk hard zetten als we gaan afwassen. Jurgen van Eyck.
2: Ja. Nick,
1: ik wens jou heel veel succes volgende week. Heel veel plezier.
2: Dank je wel. Ja.
1: En ik zou zeggen, van maak er wat moois van. En wij gaan echt naar het einde van onze show, dames en heren. Ja. Het zit er al op 9:05. Ik ga jou sowieso donderdagavond nog zien hier in de studio. Want dan gaan we jouw playlist lekker inladen. Ik moet jouw playlist deze weekend wel even hebben, vriend. Want anders dan kan ik niet op tijd zorgen dat er alle platen in zitten.
2: Zorg
1: ik voor. Het zou zonde zijn. Als je dan van een website ergens platen moet draaien, zeg maar zeggen, op een schuif. Ja. Het kan wel natuurlijk, hè. Mm-hmm. Dus als er iets niet in zit en je wil iets draaien, dan kan dat gewoon. Moet je wel even inloggen bij dat groene geluidstekentje, zeg maar. Hey, je weet wel wat ik bedoel.
2: Ja, ja, ja.
1: 6 uur volgende week moet je er dus weer zijn. Ik ben er dan zelf niet. Ja, ik zit dan wel ergens aan de andere kant van de radio. Misschien samen met mijn moeder weer te luisteren op de bank. Ergens in Groningen. We zitten ergens in de buurt van Groningen dit jaar. Ja, we zitten heel ver weg.
2: Jeetje.
1: Maar het is allemaal weer spliksplinternieuw. We hebben zelf... Nou ja.
2: Hebben ze daar...
1: Het wordt nog ruzie daar, want wij gaan naar een huisje. En het huisje, dat heeft 4 toiletten. Je zult het niet geloven. 4 toiletten. En we zijn met z'n 5. Dus ik denk dat mijn broer buiten moet ergens. Of zo. Ik weet het niet zeker. Maar daar gaan we nog
2: even. Er is maar 1 wc. En we moeten met z'n 2.
1: Oh, Walter Vermeer. Ja, die is ook al overleden, hè, die man.
2: Oh, ja.
1: Dat is wel gezellig.
2: Ja,
1: die is toen bij ons de dingen geweest. Bij de radio. Of bij de top 20 scholencompetitie.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, was erg leuk toen.
2: Ja, was heel mooi.
1: Ja, ik weet niet veel meer te zeggen dan dat ik zeg van volgende week ben jij er.
2: Ja, volgende week.
1: Hou het op voor mij.
2: Dus volgende week ben ik er met mijn afwasvibes.
1: Ja, en ik ben er over 2 weken gewoon weer.
2: Dus, het beste van NL.
1: Oh, ik moet nog even zeggen. We hebben Patrick en Lefty gehad toen straks natuurlijk ook.
2: Ja, natuurlijk. Oh, ja.
1: Zometeen, als je met BeekTV zit te kijken. Zometeen, als wij klaar zijn. Gaan we meteen over naar de videoclip van Lefty en zijn Blackstone Riders.
2: Ja, zeker.
1: En dan kun je hem daar zien, die videoclip.
2: Ja.
1: Videoregie is op dit moment hard bezig achter om alles klaar te zetten. Dus straks om 9:00, als wij klaar zijn, bam, dan schiet hij er gelijk in.
2: Zo is het.
1: Ik ga even iets starten, dat is een LP'tje. Zo, het kraakt nog van alle kanten.
2: Ja, ik hoor het.
1: Trisha McNeil, Ain't That Just The Way, daar sluit ik mee af. Jurgen, heel veel succes volgende
2: week. Dankjewel.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in een dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu

fijn. Ik hoop dat jullie hebben warm gemaakt. Ook jij, Jan. Neem maar nog even mee. Disco, disco. Wow. Disco, disco. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen we elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Disco, disco. Wie er volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een andere halve zon zijn. Je moet het er maar mee doen.

zijn nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blok op je loten. En we hopen

0: 2 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.